Het heeft wel genoeg als stellen we uitgooien. Dat dan verdelen zich, of terwijl het zijn niet tot weer. Die waard het me niet los.